0: collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zonnebreugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: is Radio SNB.
1: This is my church. This is where I heal my...

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffeninleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnenbreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige

0: mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
1: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie?

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
12: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Best kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Bond Jan Berg.

inside. En voor de opening in het programma Bond vandaag gingen we naar het jaar 1982. Maar het is van Adam and Goody Two Shoes, de titel van de plaat. Ik ben Jan Berg, daar is voor u het komende uur. Zorg deze hedendaagse muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: hebben de hedendaagse muziek in het programma. Beetje Zuid-Amerikaans aandoen, een beetje Roomba-sfeertje. Dit was Bruno Mars en Risk It All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. Elvis Presley, 1966. Zijn uitvoering van Wildflowers.

0: Jazeker, daar gaan we allemaal meuk van onze Elvis de Pelvis. Elvis Presley, Love Letter Straight from Your Heart.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in de bonte verzameling schakelen we naar 2002 met Kylie Minogue. Ik zie het in je ogen, in your eyes.

0: Jazeker, de muziek van Kylie Minogue hier in het programma Bond. It's in your eyes. En daar gingen we even lekker voor terug in naar het jaar 2002. Ja, time flies when you're having fun. En zo is het dan ook maar weer net.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013, The Wanted. Walks like Rihanna. Ja, hoe loopt Rihanna? Ik heb geen idee eigenlijk.

0: En dat was The Wanted terug in 2013 met She Walks Like Rihanna.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: In dat nieuw werkje, Ode Schmid. Uitstaande muziek, Du wirst mich nicht los.

0: Van leuke nieuwe Duitsstalige popmuziek. Oder Schmid was dat. Du wirst mich nicht los.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1996 met deze van Garbage.

Amerika 1996 was de muziek van Garbage. It's only happy when it rains. Ja, kijk op de klok. We moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1971. Dit is Severin, Umbank.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

I feel good, James Brown, Living in America, hoor je verwerken over muziek uit 1986, hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hier zo van Dave and Terms. Het is The Rain Dance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave and Terms met de Raindance.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: Ja, terug in de tijd met oude meuk. 1962, Nederlandstalig. Anneke Grunendal. En het lied van Het Brandende Zand.

0: oude meuk 1962 is van Anneke Grunlo. Dit was Brandend Zand.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen naar 2009 met Destine. Dit is Stars.

0: Dames en heren, Woman, de leuke nieuwe plaat van Patrick Skywall.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, het is hartstikke gezellig. Dag u van deze Chef Special uit 2018. Nicotine.

van Chef Special uit 2018, het nummer Nicotine. Dat is weer aan het eind van het programma Bond voor vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gebracht. Reageer op het programma kan altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u een hele fijne dag toe te wensen en nog heel veel leuke activiteiten. Kort vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1979. Dan Hartman en Instant Replay. Daar nog een nieuwtje van Florence Somerville, Fearless. En instrumentaal viel hem op. Het is weer 1979. Conquistador en Aqua. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes. En wat mij betreft heel graag weer tot een volgende Bond.

0: beste luisteraars, Radio Zon en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet van Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Parkforum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Parkforum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied, met ruimte voor bedrijven, zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. Er is al meteen onrust in de nieuw te vormen gemeenteraad in Best. Bij de raadsvergadering gisteravond viel de fractie Best Anders over een tekst in het rapport van de informateur. Daarin staat dat de spreidingswet binnen 1,5 jaar wordt uitgevoerd. Maar Best Anders wil geen asielzoekers opvangen en dreigde uit het akkoord te stappen. Andere partijen zagen de tekst anders. Zij zeggen juist dat er al wel voorbereidingen worden getroffen, maar er nog geen besluiten worden genomen. Daarop ging Best Anders alsnog overstag. 16 grote organisaties in de Brainport-regio roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen en zorgdruk toe. Onder andere VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport. En vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie. En om te investeren in gezonde groene wijken. De man die afgelopen weekend een kat zou hebben doodgeschoten in Woensel is gisteren door de

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio SNB.

0: herrie van Years and Years aan het begin van Dekker Radio vandaag.
1: Jawel.
0: En we gaan gewoon door met die herrie. Kan mij het schelen. Mooie herrie, hè?
1: Jawel.
0: Dit is ABC. En deze hit.

0: Wat een zelfkennis, hè? De dijk. Nergens goed voor. Leuk liedje uit 1989. Je luistert naar Dekker Radio.
1: Oude meuk.
0: Zo. Hele oude meuk zelfs. Uit de hippietijd. Weet je toch? Of was je toen nog niet geboren? Ik wel. De Lemon Pipers. Het verhaal over de Green Tambourine. Dekker Radio.

blijft een grappig liedje van een paar maanden geleden. Juf Helena. Kleimans en Van Geel waren dit. Knal boom uit. Hey. Ik heb dit gezelschap ook nog klaarstaan. Niet zomaar iemand, maar de Rolling Stones. We gaan naar 1969, dat is lang geleden. En toen zongen ze over een honky-tonk lady.

0: Dat waren de Beatles. 1965, dat is een eeuwigheid terug, hè? En Girl. We gaan gauw schakelen met Studio 2 met Wiebe Barkie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Park Forum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Park Forum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied, met ruimte voor bedrijven, zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. Er is al meteen onrust in de nieuw te vormen gemeenteraad in Best. Bij de raadsvergadering gisteravond viel de fractie Best Anders over een tekst in het rapport van de informateur. Daarin staat dat de spreidingswet binnen 1,5 jaar wordt uitgevoerd, maar Best Anders wil geen asielzoekers opvangen en dreigde uit het akkoord te stappen. Andere partijen zagen de tekst anders. Zij zeggen juist dat er al wel voorbereidingen worden getroffen, maar er nog geen besluiten worden genomen. Daarop ging Best Anders alsnog overstag. 16 grote organisaties in de Brainport-regio roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen en zorgdruk toe. Onder andere VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport. En vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie. En om te investeren in gezonde groene wijken. De man die afgelopen weekend een kat zou hebben doodgeschoten in Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkende de man omdat hij dezelfde kleding en tas droeg als de verdachte afgelopen weekend. In de tas die de verdachte bij zich had zaten een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. En PSV'er Joey Veerman gaat trouwen. Tijdens zijn vakantie ging hij op de knieën voor zijn vriendin Chantalle Schilder. Het paar deelde het nieuws gistermiddag op social media. De middenvelder van PSV en zijn aanstaande vrouw kennen elkaar uit hun geboorteplaats Volendam. En ze hebben samen al 2 kinderen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Jawel. Daar zat ik op te wachten. Deel 2 is aangeboren, broken van dit uur. Dekker Radio met de Romantics gaan we verder. Dat is een mooi gezelschap. Talking in your sleep. Praat jij wel eens in je dromen? Hardop? Nou, dat is niet leuk, hè? Oké, ik doe dat niet in elk geval. Hier is nummertje 3 alvast voor je. Dolores Forever, als nummertje 3. Ja. Go fast, go slow. Ben benieuwd wat dat is. Dekker Radio.

Vrij recent is dit. Dolores Forever. Go fast, go slow. Ik vond er zelf niet veel aan, hoor. Maar goed. Ja. Ik heb ook zo mijn smaak, hoor. Deze vind ik bijvoorbeeld erg leuk van Siska Peters.

0: Veldhuis en Kemper. Wat doe ik hier?
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

Ram uit ons basisjaar en de Shy Boy. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Bouwval. Vandaag hebben we weer één jaar speciaal in de schijnwerper staan. Het jaar dat een Amerikaanse Boeing 737 neerstort op een verkeersbrug in de River Potomac in Washington D.C. Alle 47 inzittenden en 5 weggebruikers die sterven. Het is ook het jaar dat in Syrië de stad Haman, een bolwerk van de moslimbroeders, tegenstanders van de socialisten Baath-regering van president Assad, die wordt in opstand, wordt daar koelbloedig de kop in gedrukt. Regeringstroepen komen daarbij aan te pas en er vallen ze ongeveer 20.000 doden. Dan 2700 arbeiders worden op straat gezet bij het faillissement van scheepswerf Cocknail Yards in het Belgische Hoboken, dat is bij Antwerpen. En Ozzy Osbourne, de voormalige leider van Black Sabbath, die bijt de kop af van een vleermuis die naar hem gegooid wordt tijdens een optreden in dit boeiende basisjaar voor vandaag. In dit jaar waren er ook nog een hele hoop hits. Een aantal hele grote hits, moet ik zeggen. Made of Orleans, The Walls of Joan of Arc, Orchestral Maneuvers in the Dark, Someone Loves You Honey. Die was in dit jaar de vierde grote hit. Op drie na, moet ik dan zeggen. Drie na grootste hit. June Large en Prins Mohammed. En even kijken, The Musical Youth, Pasty Dodgy was een grote hit. Aurora, voor de mensen die meeschrijven. Nova was een hele grote hit en I Won't Let You Down van PhD. Ook die mogen een hele grote hit in 1982 op hun naam schrijven, jawel. En ook dit was een aardige hit in ons basisjaar 1982. The Alan Parsons Project en Old and Wise. Een zeer goede dag. 2 uur lang gaan we het met je hebben over 1982. 2 uur lang is dit De Bouwval.

Niet uit ons basisjaar, maar wel uit de 80e jaren. 1987 was het een hele grote hit voor de heren van Fleetwood Mac. Ik kan me de clip nog een beetje herinneren. Er werd van alles in gedaan. En dan op het eind, op dit moment, zo werd alles dan teruggespoeld. Versneld teruggespoeld om dan weer bij het begin van de clip uit te komen. 1997, grote hit. En daarvoor was het uit ons basisjaar het Alan Parsons Project en Old and Wise. Kijk even naar de Twitter. Regina, die zit daarop. Ja, wel. Hey Erik, leuk dat je er weer bent. Nou, leuk er weer te zijn.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Park Forum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Park Forum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied, met ruimte voor bedrijven, zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. Er is al meteen onrust in de nieuw te vormen gemeenteraad in Best. Bij de raadsvergadering gisteravond viel de fractie Best Anders over een tekst in het rapport van de informateur. Daarin staat dat de spreidingswet binnen 1,5 jaar wordt uitgevoerd. Maar Best Anders wil geen asielzoekers opvangen en dreigde uit het akkoord te stappen. Andere partijen zagen de tekst anders. Zij zeggen juist dat er al wel voorbereidingen worden getroffen, maar er nog geen besluiten worden genomen. Daarop ging Best Anders alsnog overstag. 16 grote organisaties in de Brainport-regio roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden. Door groei en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen en zorgdruk toe. Onder andere VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport en vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie en om te investeren in gezonde groene wijken. De man die afgelopen weekend een kat zou hebben doodgeschoten in Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkende de man omdat hij dezelfde kleding en tas droeg als de verdachte afgelopen weekend. In de tas die de verdachte bij zich had zaten een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. En PSV'er Joey Veerman gaat trouwen. Tijdens zijn vakantie ging hij op de knieën voor zijn vriendin Chantal Schilder. Het paar deelde het nieuws gistermiddag op social media. De middenvelder van PSV en zijn aanstaande vrouw kennen elkaar uit hun geboorteplaats Volendam. En ze hebben samen al 2 kinderen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Town Gang, Signed, Sealed, Delivered en I'm Yours uit ons basisjaar 1982. Wordt hier net in de studio in één keer gevraagd. 82, was dat niet het jaar van de bom? Jawel, helemaal vergeten het op te noemen in het beginstukje. De bom van Doe Maar was de grote hit in 1982 die het deed in Nederland, België en ver daarbuiten, waar ze ook allemaal Nederlands praten, Vlaams praten, hoe je het wilt hebben. Even kijken, waren er nog andere hits? Jawel. Sorry dames, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ook waren er nog hits van The Dire Straits, Private Investigations. The Lion Sleep Tonight van Tightfit, Womboy en Womboy en Womboy in 1982. En Vanessa had haar grote hits met Upside Down, Dizzy Does It Makes Me. En Vanessa kennen we tegenwoordig voor meer door heel allerlei andere dingen. Is meer een celebrity geworden. Maar dan celebrity om celebrity te zijn. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Dit is de Bird Song.

uit ons basisjaar een beetje happy, happy plaatje van Detano. En het heet dan ook Happy, Happy Hour. Nou, hoe laat is het? Ja, het kan wel best een happy hour voor je betekenen. Laten we zo zeggen. Er is, het is altijd wel ergens op de wereld een uurtje of 8 avonds. Dus dan maak het uit, hè. Grote hits 1988, Down Under, Man at Work, ken je dat nog? Of Baby Makes Her Blue Jeanstalk van Dr. Hook. En een echte grote was natuurlijk Words van F.R. David in 1982, ons basisjaar waar we het de hele tijd met je over gaan hebben. Ook zijn er nog andere dingen gebeurd in 82. Tijdens een zware storm kapseist het boordplatform Ocean Ranger. En dat wel op dat moment zo'n 315 kilometer zuidoost van Sint John gelegen was. En de komen 82 bemanningsleden om het leven in 1982. Dan de Nederlandse journalisten Koos Kosters, Jan Kuipers, Joop Willems en Hans ter Lange, die werkzaam zijn voor de Icon, worden vermoord in El Salvador in 1982. En de Belgische biljarter Raymond Keulemans, die wint in Porto de Europese titel voor 3 banden. En dan ook is het jaar van de aanval en de bezetting van de Falklandeilanden. Ja, de oorlog die hiermee tussen Groot-Brittannië en Argentinië uitbreekt zal zo minstens 1000 mensen het leven kosten. En die duurde ongeveer 1,5-2 maanden zoiets. Die oorlog. En dan Israël, die voltooit de terugtrekking uit de Sinaï-vlakte als gevolg van het Camp David-akkoord. En dat gebeurde onder andere allemaal in 1982 in de wereld. En hier in Nederland was er een klein groepje genaamd BZN, oftewel de band zonder naam, die een grote hit had in 1982 met een van mijn favorieten. Ja, een van mijn favoriete BZN-platen. Dit is Blue Eyes uit ons basisjaar 1982. Welkom, blijf erbij. Je kan nog steeds twitteren en dan twitter ik ook nog een Twitter-dingetje terug. Tot zo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

hij schreeuwde het uit. En hij zingt nog een keer Amore. De heer André Hazes, 1982, ons basisjaar. Was dit een hele grote hit voor hem. En hij wist het zo mooi te vertolken. Ik weet nog, als kleine jongen glipte André Hazes ooit stiekem het concertgebouw binnen. Daar zag hij Muddy Waters optreden. En hoewel hij er eigenlijk niks van kon verstaan, pakte het hem wel, die muziek. En jaren later is hij zelf ook in datzelfde concertgebouw gaan optreden. En ook hij wist toen de mensen aardig goed te pakken met zijn muziek.

You Want to Hurt Me uit 1982 uit ons basisjaar. Culture Club, de Engelse popgroep die in de jaren 80 een aantal hele grote hits scoorde met onder andere deze Do You Really Want to Hurt Me? En deze heren die willen je zeker geen pijn doen, maar wel leuke tijd bezorgen. Solomon Burke, De Dijk en Jules Holland deden het in 2010 voor één keertje samen met

Zo maken ze ze tegenwoordig toch niet meer, hè? Alhoewel, het werd opgenomen in 2010. Je hoorde Jules Holland op de piano. De heer Solomon Burke, die zong de longen uit zijn lijf. En dat deden ze samen met de dijk hier in Nederland. Met een project van de dijk. Die wat van deze oude knakkers, nou ja, oude knakkers mag ik eigenlijk niet zeggen. Van deze giganten naar Nederland haalde. Straks naar nieuws, reclame en dat soort dingen ben ik bij je terug met het tweede gedeelte. En dan gaan we het weer hebben over 1982. Maar nu eerst even de Dolly Dots uit datzelfde jaar. En

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur
8: De Bouwval met Erik Verbouw.

eigenlijk niet zeggen. De Amerikaanse in Nederland wonende Laurie Spee had er een hit mee in 1982. En How Many Times? Hey, welkom terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval, waar we nog steeds gaan hebben over 1982. Het speciale jaar dat we dit programma in de aandacht voor je gaan trekken. Het was het jaar van Words, F.R. David heb ik al gezegd, maar ook het jaar van I Love Rock and Roll van Joan Jett en de Blackhearts. En John Anderson en Van Jettles hadden hun grote hit I'll Find My Way Home. Ook was het jaar van de eerste Ariane-raket. Die stortte neer bij de lancering. De Ariane was de eerste commerciële Europese raket. Die werd gelanceerd vanuit Frans Guyana. Het was ook het internationale walvisjaar. Want de walviscommissie besloot om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen per 1985 CQ86. En de Franse wielrenner Bernard Hinault die wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. Joop Zoetemelk die werd trouwens tweede. Ook zijn er nog mensen die wat dingetjes hebben over 1982. Ik zal even voor je kijken, Twitter aanboren. Toen ben ik net geboren, man. Verhult Kees Verhul. 1982. En Lisette Ter Grauw die wil een plaatje aanvragen. Nou, dat doen we dadelijk dan. Kijken wel. Oh, dat kan ik wel vinden. Dus die komt straks, Lisette. En Jan die heeft het er gewoon over van... Ach, weer lekker die 80e jaren. Ik was toen nog jong. Ja. Moet eerlijk toegeven, ik ook. Dus... En dit was in 1982 één van de hits. Dit is OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark.

ze schreeuwden het uit toen ze deze plaat maakten. En was toch aardig alweer op leeftijd volgens mij. Maar ze zag er nog uit als een griet van 19. De dame Tina Turner en de Private Dancer. Zo'n plaat waar je lekker met z'n tweeën in kan gaan hangen, zo gezegd. En Lisette ter Grauw, ik had het er net al over. Ze vroeg een plaatje aan. Nou ja, dat mag natuurlijk. Je kan gewoon even twitteren. Ik heb er namelijk hele goede herinneringen aan, schrijft ze. Lekker slow dansen, hand in hand, met z'n tweeën in de 80e jaren op deze plaat. Van June Large en Prince Mohammed en Someone Loves You, Honey. Met een kus van mij.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Het was 1990 toen het in één keer voor de dames Lois Lane voor de wind ging. En onder andere met deze plaat brachten ze toen de hitparades op hol. I Wanna Be uit 1990. De twee zusters, hè? Ja, de zusters Lois Lane uit Nederland. Dus we draaien ook nog muziek gewoon van eigen bodem, zo gezegd. Nog even terug naar de Twitter. Jan, en die vraagt van: hey man, kan je nog wat oudere muziek draaien? Nou, natuurlijk kennen we dat. Wat had je hiervan gedacht? Come on, everybody.

Het was me toch een leidersweg, zeg. Voor Hot Chocolate. Want in 1982 startte het with a kiss. En het werd me toch een leidersweg. Alhoewel, de plaat werd geen leidersweg. Want dat werd toch wel een aardig hit in de lage landen van en voor Hot Chocolate in 1982. 1982, ons basisjaar, het jaar dat in Bolivia de slagermijnwerkers erin om de militaire junta, die drijft op corruptie en cocaïne, een tijdelijk halt toe te roepen. Een algemene staking doet dat. Dat doet de legerleiding besluiten om de macht over te dragen aan het parlement en dat weer in ere te herstellen. Nou ja, het is maar voor even, maar toch, het gebeurde in 1982. En in de Palestijnse vluchtelingenkampen Saba en Salaria, als ik het goed uitspreek, dat is bij Beirut in Libanon, daar richten christelijke milities onder leiding van generaal Eli Hompaka, onder toezicht van de Israëlische militairen die daar aanwezig waren, die richten daar een massaslachting aan. En naar schatting worden zo'n 2000 mensen vermoord. En dan een tornado die vernietigt in het centrum van het Luxemburgse dorpje Leg de gehele binnenstad. Dus dat wordt daar plat gelegd door tornado in Luxemburg. Dat is de Benelux, zo moet ik het zeggen. Ook waren er hits in 1982. The States of in the States, ik weet niet wat het is, maar ik ben een beetje aan het slijmen. Dus ik zal het even wat rustiger aan doen. The State of Independence van Donna Summer was een grote hit. Cambodia, Kim Wilde en Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en The Coconuts. Dat waren de hits in 1982. Maar ook deze, dit was een grote hit voor, Aline Elliman. In 1982 is dit Love Pains. Dit is de bouwval, blijf er nog lekker iets minder dan een half uurtje bij.

En hij gaat naar huis. Doet de deur dicht. Steek een sleutel in het slot van de auto. Starten en gaat naar huis. Pater Moes Kroen. Ze probeerden het in 2012 met deze plaat. Toch nog weer een keer om een hitje te scoren. Maar eerlijk gezegd, het is niet echt gelukt. Nee. Maar over hits gesproken, dit was er wel een. In ons basisjaar 1982 was het de Duitse wellen die in Nederland regeerde. En dit liedje ging mee op die wellen. De Spider Murphy Gang uit 1982. De Skandaal im Sperr.

is heel tevreden, zo gezegd. Nou, ik heb een beetje schaak gespeeld en ik zet ze een beetje in het vakje van Madness. Deze plaats, Driving in My Car. Om een beetje ska in de uitzending te hebben, mag wel een keertje, denk ik zo. Hè. Wat hebben we nog meer te bieden in de uitzending? We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 1982, ons basisjaar. Na jarenlange actie tegen een geplande Rijksweg wordt in een paar uur tijd het bos van het landgoed Amersweert bij Utrecht gekapt in 1982. Ook in Polen, daar gebeurt van alles. In Polen wordt de vakbond Solidarnok verboden in 82. En na de ontruiming van het Amsterdamse kraakpand de Lucky Luke ontstaat aan rellen voor het Museumplein. Een tramstel van lijn 10 gaat daarbij in vlammen op in 1982. Dan de Afghaan in Afghanistan. Daar botst in de 2,7 kilometer lange slangtunnel ten noorden van Kabul de voorste vrachtauto van een konvooi zo vet legervoertuigen op een tegemoetkomende tankauto. Die ontploft. Tussen de 700 en 2000 mensen komen om in vuur en rook. En dan de Poolse vakbondsleider Lech Walesa, om het daar maar even over te hebben. Die wordt uit de gevangenis vrijgelaten. En in Wassenaar, daar sluiten de Nederlandse overheid en de organisaties van werkgevers en werknemers die vertegenwoordigd zijn in de Stichting van de Arbeid een akkoord over de politiek van loonsmatiging. Het akkoord van Wassenaar behelst een politiek iets. Het wordt gezien als de basis van het poldermodel wat daarna zo vaak besproken is hier in Nederland. Even kijken, hadden we nog hits in 1982? The Day Before You Came was een grote hit van ABBA. Zo'n beetje de laatste hit van ABBA. We hadden ook nog Den Haag. Kennen we die nog? Harry Klorkenstein. Girl Crazy Hot Chocolate. En we hadden ook nog de Dolly Dots met Do I Diddy Daddy Dum Diddy Do. En we hadden ook nog Vitesse. Een hele leuke plaat. Hey, good looking. En dan heb ik het eigenlijk tegen jou.

dit was een van de grote nummer 1 hits in de zomer van ons basisjaar 1982. Aurora Nova, of Nova Aurora, zit ik altijd mee in de war van wat is het dan eigenlijk. Maar het zit erop voor dit moment. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan hebben we weer een speciaal jaar in de verjaardagskalender staan, waar we het met je de komende 2 uur dan over gaan hebben. Ik zou zeggen de groeten. Dit zijn de Four Tops uit ons basisjaar. Don't walk away. En tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd. Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren.

1979, Abba in A Summer Night City. En nu Seder en Bilal Wahid. Seder en Bilal Wahid, die hebben een telefoonnummertje. 06 123 456 78.

0: uit. Terecht op volle zaal, hè. Fucking niet uit. En hij produceert dan nog gewoon liedjes samen met andere artiesten. Sam Ray samen bijvoorbeeld, Armin van Buren, Sam Ray. A Dream, A Little Dream in Afternoon Delight. En nu Megan Moroney en I'm Okay.
1: All day, all night. You're listening.

0: gauw, hoor dit. Metallica, Sad But True. Legendarische band ook. Die het de sporen wel verdiend heeft in de rockwereld. Ik weet het zeker. We zien Bronkhorst nu nog met De Avond Is Van Ons.
1: De magische muziekselectie. Oude, leuk.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Parkforum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Parkforum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied, met ruimte voor bedrijven, zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. Er is al meteen onrust in de nieuw te vormen gemeenteraad in Best. Bij de raadsvergadering gisteravond viel de fractie Best Anders over een tekst in het rapport van de informateur. Daarin staat dat de spreidingswet binnen 1,5 jaar wordt uitgevoerd. Maar Best Anders wil geen asielzoekers opvangen en dreigde uit het akkoord te stappen. Andere partijen zagen de tekst anders. Zij zeggen juist dat er al wel voorbereidingen worden getroffen, maar er nog geen besluiten worden genomen. Daarop ging Best Anders alsnog overstag. 16 grote organisaties in de Brainport-regio roepen gemeenten op om gezondheid een vaste plek te geven in de coalitieakkoorden. Door groeien en vergrijzing nemen gezondheidsverschillen en zorgdruk toe. Onder andere VDL, Rabobank, GGD en Brainport Development pleiten daarom voor een Blue Zone Brainport. En vragen gemeenten om gezondheid standaard mee te wegen in besluiten over wonen, mobiliteit en economie. En om te investeren in gezonde groene wijken. De man die afgelopen weekend een kat zou hebben doodgeschoten in Woensel is gisteren door de buurman van het baasje en zijn neven aangehouden. Ze herkende de man omdat hij dezelfde kleding en tas droeg als de verdachte afgelopen weekend. In de tas die de verdachte bij zich had zaten een kruisboog en pijlen. De politie onderzoekt of de man van 26 inderdaad verantwoordelijk is voor het doodschieten van de kat. En PSV'er Joey Veerman gaat trouwen. Tijdens zijn vakantie ging hij op de knieën voor zijn vriendin Chantalle Schilder. Het paar deelde het nieuws gistermiddag op social media. De middenvelder van PSV en zijn aanstaande vrouw kennen elkaar uit hun geboorteplaats Volendam. En ze hebben samen al 2 kinderen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

een beetje, ja, moet je luisteren. Ja, ik bedoel, net wat ik aan het begin van Shakira vertelde. Wat Jan, ik bedoel, een omgekeerde wok, hè. Dat op een bepaalde leeftijd, en je eet te veel en je doet te weinig, hè, dan krijg je dat als je te veel radio gaat zitten maken. En je neemt af en toe eens een chippy en dan weer een chocolaatje. Dan inderdaad weer binnen een tel een omgekeerde wok in je buikie zitten. Zo is het hartstikke met Fat Jack.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 7:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommelshuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3:00 vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.

zeker. We kunnen niet blijven zitten met deze plaat van Blondie, met die opzwepende rock'n'roll track met I'm Gonna Love You Too. Debbie Harry en haar mannen namen het in 78, dit nummer van Buddy Holly uit de jaren 50 onder handen en goten er een flinke scheut rauwe new wave energie overheen. Het was en het werd destijds speciaal in Nederland uitgebracht als de allereerste single van hun legendarische album Parallel Lines. Dus kort en krachtig, vlijmscherp en met die onmiskenbare Blondie altitude. Zo, vrienden van de show, het is vandaag donderdag alweer. Jawel, de dag voordat het weekend weer begint natuurlijk. En we knallen er lekker tegenaan, het programma Platenprak. Mijn naam is Van Els, mijn broer is erbij, hebben we nog verjaardagen? Eentje, mooi. Dan gaan we dat straks eventjes in het programma heerlijk uitspreken. Dan gaan we eventjes naar een heel andere sfeer. We blijven in de sfeer van de vroege rock'n'roll invloeden. Maar we gaan wel eventjes naar de Beatles met All My Loving uit 63. Close.

0: Dan drogen die tranen eventjes, laten de herfst achter ons en zetten de zon vol aan. We gaan terug naar het voorjaar van 2015. Het jaar waarin de Surinaamse Nederlandse zanger Kenny B met één zin heel Nederland aan het glimlachen kreeg. Hoe heet die plaat? Parijs.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

was pure nostalgie en melancholie van Buena Vista Social Club met Ray Cooder met die onvergetelijke Chen Chen. En jaren 90 bracht deze unieke samenwerking de traditionele Cubaanse sonmuziek wereldwijd weer helemaal tot leven met die herkenbare doorleefde stem van Campen Segundo en de sfeervolle akoestische gitaren, waar je je direct in de kleurrijke maar verweerde straten van Havana. Dan verlaten we de lome Cubaanse tempo en schroeven de beat een klein beetje op voor een trip naar de best verkochte album aller tijden. In 82 sloegen Michael Jackson en producer Quincy Jones de handen ineen voor Thriller. En ik ga daarvan draaien Be My Baby uit 1982.

Het ultieme gevoel van de late uurtjes, dat was Heatwave met die prachtige Find It In Your Heart. Hoewel deze Brits-Amerikaanse formatie natuurlijk vooral bekend staat om hun gigantische discokrakers, lieten ze op deze track uit 82 horen dat ze de kunst van de verleidelijke soul ballad ook tot de puntjes beheren. We schudden die lome sfeer van ons af en maken ons op voor een flinke dosis Scandinavische melodie en drama. We gaan draaien Andreas Johnson met Great Undying Love uit 1999. Een beetje onbekend, niet veel gedraaid, maar hier bij Platenprak natuurlijk wel.

0: sky. Oh, jongens hier in alle maten. Dexie Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Leo Sayer, geboren als Gerald Hughes Sayer op 21 mei 1948 in Engeland, is een van de meest herkenbare stemmen uit de pop- en softrockwereld. Met zijn iconische krullen en zijn krachtige tenorstem brak hij in de jaren 70 wereldwijd door. Zijn eerste grote succes kwam in 1973 toen Roger Daltrey van The Who een hit scoorde met Sayers eigen nummer Give It All Away. En niet veel later stond hij zelf in de spotlights met hits als The Show Must Go On, Long Tail Glasses en natuurlijk het wereldwijde nummer You Make Me Feel Like Dancing, waarvoor hij in 1978 zelfs een Grammy won. En ook de ballad When I Need You werd een klassieker en bereikte zowel in Nederland als Vlaanderen hoge positie. Na een rustige periode in de jaren 80 maakte hij in 2006 onverwachts een comeback, toen een remix van Thunder in My Heart opnieuw de hitlijsten bestormde. Tegenwoordig woont hij in Australië, waar hij sinds 2009 staatsburger is. Maar zijn muziek? Vol energie, emotie en tijdloze melodieën. En dat blijft wereldwijd natuurlijk dik geliefd. En ik ga draaien Thunder in My Heart. En het hele artikel kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl.
2: Platenprak met René van Elst.

Dat was Rather Be, Clean Bandit en Jess Klein. Een van de allergrootste, meest verfrissende popdance hits uit de vorige decennium. En de unieke combinatie van die klassieke strijkers en strakke housebeats en die krachtige, soulvolle stem van Jess Klein bleek in 2014 de ultieme recept die wereldwijd voor succes zorgde. Van een moderne elektronische violen gaan we terug naar midden jaren 80. Dat doen we even met de Temptations en Treat Her Like a Lady.

lekker al Thrill Like a Lady, oftewel Temptations, plaatje uit 1984. Vrienden van de show, dat was er weer voor vandaag. Jawel, we knallen er zo dadelijk aan met Amor, Amor van Rod McKeown. Die kennen we natuurlijk allemaal. Morgen luiden we het weekend in. En voor vandaag, op deze donderdag, zeggen we... Een fijne dag. Een fijne dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden, niet nodig. En iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessoer. Het gaat om de uitlatingen die Markessoer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen.
7: We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De bouwplannen voor 39 sociale huurwoningen in het centrum van Geldrop kunnen doorgaan. Corporatie Woonbedrijf en de gemeente hebben de papieren getekend. De woningen komen in het gebied Lommerrijk aan de westkant van het centrum. De bouw begint dit najaar. Het is bijna een jaar geleden dat de 30-jarige Merel uit Eindhoven is verdwenen. Haar familie heeft in die tijd geen contact met haar gehad. Het leek erop dat Merel niet gevonden wilde worden, maar de afgelopen maanden zijn de zorgen in haar omgeving toegenomen. Ze is inmiddels officieel als vermist opgegeven. Haar familie en vrienden willen graag weer in contact met haar komen. Medewerkers van de Anna Zorggroep krijgen deze week een mobiele escape room op bezoek. Met de zogenoemde Cybertruck wil de zorgorganisatie ze bewuster maken van digitale dreigingen, zoals phishing, datalekken en misleidende e-mails. De Cybertruck doet deze week verschillende locaties van de Anna Zorggroep aan, zoals het ziekenhuis in Geldrop. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Park Forum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Park Forum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied met ruimte voor bedrijven zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold, organische meststoffen, worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De bouwplannen voor 39 sociale huurwoningen in het centrum van Gelderop kunnen doorgaan. Corporatie Woonbedrijf en de gemeente hebben de papieren getekend. De woningen komen in het gebied Lommerrijk aan de westkant van het centrum. De bouw begint dit najaar. Het is bijna een jaar geleden dat de 30-jarige Merel uit Eindhoven is verdwenen. Haar familie heeft in die tijd geen contact met haar gehad. Het leek erop dat Merel niet gevonden wilde worden, maar de afgelopen maanden zijn de zorgen in haar omgeving toegenomen. Ze is inmiddels officieel als vermist opgegeven. Haar familie en vrienden willen graag weer in contact met haar komen. Medewerkers van de Anna Zorggroep krijgen deze week een mobiele escape room op bezoek. Met de zogenoemde Cybertruck wil de zorgorganisatie ze bewuster maken van digitale dreigingen, zoals phishing, datalekken en misleidende e-mails. De Cybertruck doet deze week verschillende locaties van de Anna Zorggroep aan, zoals het ziekenhuis in Gelderop. Eindhoven gaat een verplichte ondernemersvergunning invoeren voor de Woenselse Markt en de Kruisstraat. Zowel nieuwe als bestaande uitbaters van horeca en winkels moeten die hebben. De gemeente neemt de maatregel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Op de Kruisstraat worden regelmatig zaken gesloten vanwege criminele inmenging. Bewoners van Parkforum Zuid zagen de bouwplannen van de gemeente in hun wijk niet aankomen. Ze vinden dat ze te laat zijn ingelicht door de gemeente Eindhoven, meldt het ED. Op Parkforum Zuid moeten 146 woningen en 6 woonwagens komen. De huidige inrichting van het gebied, met ruimte voor bedrijven, zou te weinig opleveren. Volgens wethouder Mieke Verhees staan de plannen nog in de kinderschoenen en is het nog helemaal niet zeker dat ze doorgaan. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV benader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbike-verboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.

0: Dat was toch wel de ondeugende tijd van Ike, hè? Nee, Ike was niet zo lief tegen Tina. Maar gelukkig. Ike dacht alleen aan hits en girls. Heel veel girls. Nou ja, goed. Ike en Tina Turner toch samen op de plaat met Dat Boots Chaleur. City Limits lekker terug op Danny Radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Het waren de gouden jaren 70. En Amy was weer helemaal nokkie, nokkie, nokkie, nokkie. Knock on wood. Juist, Amy Stewart. En dit soort lekkere platen hoor jij gewoon lekker op jouw eigen radio. Oh, lieve mensen. Het straalt er vanaf. Via onze hoogspanningspalen. Hé, toch?

Het is allemaal bij die club van Uncle Sam horen, zeg. Hè? Nou, die zijn er mooi klaar mee, hoor, de laatste tijd. Het was 1986 toen Status Quo deze productie overnam van Bolland en Bolland uit Holland. Robin Verdi Bolland, die schreef er een nummer ooit. En speelde hem ook zichzelf in die Army Now. En Status Quo die nam het verhaaltje gewoon lekker over. En wat een fantastische liedzanger, die Francis Rossi. Het was Status Quo uit de gouden jaren. Zometeen vanuit het theater. Voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Nee, serieus, echt waar. Maar ook nog wat Motown-klanken van deze tante. Het was Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Don't leave me this way.

0: Maar ook een van onze heldinnen qua zangkunsten uit onze gouden jaren, de jaren 70. Thelma Houston was het voor jou, en Don't Leave Me This Way.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het is bekend, de hele dag, ook dag en nacht, schijnt de zon uit je radio. Wat een fijn gevoel is dat.

0: Nou ja, goed, als je nou vier seizoenen bij jezelf gaat denken dat jij op dat moment de zomer beleeft, dan zit je goed. Toch? Dan hou je het gewoon lekker warm. Het was Circus Christus met een gouden hit van het duo. Daarna hoorde je Boys Jones en Love Yonder Rose. Zo, en dit was er ook een hoor.
1: Een grote zomerhit.
0: De film Grease verscheen in de zomer van 1978. Hier is Frankie Valli.

0: prachtige muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
1: Wordt het toch nog gezellig.

Als ik me goed kan herinneren, draaide ik in de zomer van 1991 nog eens een supertent. In Doetinchem. Ja, nou goed, was elke weekend wel feest daar, hoor. The talk of the town. Nou, dat was wat. Crystal Waters. Terug op je radio in de Middle of the Road Show. Met la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. Oké, genoeg te knecht. She's crazy, la.

zo'n poster van Shaking Stevens boven je bed. Wees eens eerlijk. Zeg eens ja. Cry just a little bit. Nou, dat waren tijden. Natuurlijk. Leuke tijden.

moet je eerlijk zeggen. Als ik op dit ogenblik op een tropisch strand zou liggen, dan zou ik genezen. Maar dat is ik niet. Nee, ik zit hier in een achteraf donker studiootje, maar wel in een wezenloos gezellige grote kantine. Er zitten allemaal collega's. Daar sluit ik me straks graag bij aan en wellicht ligt er ook nog wat in.

steeds recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

dat is toch nog zo veel, hè? Als er zo'n discotheekertik in de plaats zit, alsof die al 10 malen, wat honderden keren, is gedraaid in een discotheek. En wist je dat in een discotheek vroeger de platen gespoeld werden in de spoelbak? En daar zat kalk in. Dus krijg je kalk in de groeven. En lekker, lekker die kraakjes. Het was trouwens de House of Pain en Jump, Jump Around. Terug op de radio via de bekende Lange Paulen. En die

De Lion die deed gewoon even een gezellig, lekker dutje. Maar bleef wel even actief voor de radio. Luisteraars, ja tuurlijk, Tight Fit was het met de Lion Sleeps Tonight. Terwijl ik ook jaren 80, jaren 90 en ook de jaren 70 kom je tegen. Het afgelopen uur in de Middle of the Roadshow. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon even over. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ja, ze komen net binnenrennen vanuit de kantine, dus dat gaat helemaal goed komen. Wie? Oh, ze zijn altijd dezelfde die voor hem lopen. Maak er dan een leuk feest van. Hé, we spreken elkaar.

0: Beste luisteraars, Radio Som en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligersteunpunt@lefgroep.nl.
2: Zon en Breugel,
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol... en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Dit was het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
14: SNB
13: 107.5 FM.
14: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
14: SNB.
15: Country.
16: This is my station for country music. They play the best country.
17: Country music really gets me going.

door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

De week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zac Top en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge.

4 Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

is de twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met het nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook een twee uur een mooie primeur voor je. We gaan de twee uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwante muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, Josh Ross.

doorbraak zingen voor Graylin James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit

0: slechts 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, Hey Don't We. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: This

0: listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Redd featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week van 3.

Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

we zijn er weer. Het is weer hoogste tijd voor een uur lang genieten van oud en goud. En mijzelf natuurlijk. Ah! Tijd voor Radio Bergenstaten. Ja, we waren er even een week tussenuit vanwege een technisch defect. Ja, het begint allemaal een beetje te slijten. Hè? Na zoveel jaartjes trouwe dienst. Dus we moeten weer gaan. We zijn aan het vervangen. En dan komt alles weer helemaal goed. Maar omdat we er niet waren rond die tijd, even een klein goedmakertje. Want wij hebben hier niet voor niets een mevrouw die ja, toch wel verdient om even beluisterd te worden. En dat is mevrouw Konings, zelf ook zo iemand. Oftewel, je moedertje.

Ja, het was natuurlijk een beetje een goedmakertje voor het gemis van de uitzending op Koningsdag. Koningsdag. Ja, dat is juridisch wat anders als ze dat willen. Nee. Dat doen we niet. Dat blijft maar mooi daar ergens in West-Brabant zitten. Corrie Konings en je moedertje. En wij gaan een beetje werken. We gaan naar dit verhaal maar eens even kijken hoe het zit met uw stramme spieren. En dan bedoel ik eigenlijk, meneer Checker, gaat u even ons voor om eens even wat spieren los te maken.

0: Ik ben Eefke Boelhouwers en dit is Radio SMB.
1: Ja, dankjewel mevrouw Boelhouwers. Wij gaan eens even kijken, want dit was natuurlijk een beetje om los te komen. En wij kennen deze zanger eigenlijk een beetje van het meer zoetsappige verhaal. Maar hij heeft af en toe ook een slechte kant, een snelle kant. En dat laten we nu even horen, want wij gaan luisteren naar Cliff Richard en My Kind of Life.

dat had hij niet helemaal verwacht van Sir Cliff natuurlijk. Hè? My Kind of Life. Ja, hij ging er toch wel een beetje los natuurlijk. Maar dit deed hij met gitaar. En deze jonge dame, die doet dat op de piano. Ze is inmiddels niet meer onder ons. Ooit won ze het Eurovisie Songfestival. En daarna ging het een beetje bergafwaarts. Maar dit is zo'n heerlijke comebackplaat uit het midden van de jaren 90. Franse Gal.

0: Franse Gall in een nieuwe route die ze inslaat. In Jouet du Piano Debout. En dat gaat over Stevie Wonder. Een beetje een eerbetoon aan hem, denk ik. We gaan eens even kijken, want ik moet eens even kijken of de techniek me in dit geval niet in de steek laat. Wij zijn toe aan...
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ik heb de 11-inch-versie opstaan. Dat is een leuke, duurt nog 6 minuten. Maar dat doen we dus niet. Dit was de Bergenstaat verzoekplaat Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En het commentaar daarbij was van... past goed in het kader van de hemelvaart. Ja, ze zijn toch ook creatief daar. Jongen. Ik weet eigenlijk niet, gaan we ergens naartoe? Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n speciale plaats waar ik naartoe moet. Tenminste, dat vond in 1964 niemand minder dan Chuck Berry.

Chuck Berry nooit vies van wat gitaargeweld. Zelfs in 1964 nog niet. Wij gaan het een stuk rustiger aandoen. Ik heb geen idee wat ik dan ga doen en hoe ik het moet doen. Maar misschien kan Benny Nijman mij wel raad geven.

0: Ja. Ik ben helemaal geen fan van hem.
1: Nou zeg, Ivo, wat is dat nou toch? Ik ben helemaal geen fan van hem. Benny Nijman, en daar kun je geen fan van zijn. Maar, Ivootje, toch, wat voor dekker me. Goed, dit was natuurlijk... ik weet niet hoe van Benny Nijman. En we gaan... Ja, dit is ook zo'n heerlijke, rare plaat van. En ik denk, ja, die moet ik toch een keer tussendoor horen. En daar komt hij dan.
2: That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing. And that's why I

0: Voor ons was het in ieder geval in Nederland een one-hit wonder. Give me that ding van de Pipkins. En dan denk ik, wie zijn dan eigenlijk de Pipkins? Ja, het was een beetje een popduo uit Engeland. Bestaande uit Tony Burrows en Roger Greenaway. En Roger Greenaway, die kennen we natuurlijk van de combinatie Roger Cook en Roger Greenaway. Schrijvers van onder andere nummers van The Fortunes. Maar wie verzint nou zo'n nummer, hè? Dat moet toch wel een maloot zijn? Nou, niet de eerste, de beste hoor. Albert Hammond en Mike Hazelwood, die schreven het en componeerden het. En deze twee mannen, die... Ik heb een... I've got a frog in my throat. Yes, yes, yes. En deze twee mannen, die maakten er een hele leuke plaat van. Met name dus in ons eigen landje. En in Engeland, waar hadden ze nog meer nummers? Maar die draaien we nog wel een keer. We gaan... ja, het is ook weer hoogste tijd, hè? Hoogste tijd.
1: And now for something completely different.
2: Ja, nou, Jaap eet wel eens bij mij, wel, maar hij is altijd zo laat en het is zo een kleine eter. Wel, hij eet als niks. Twee volle borden. En soep. Hij lust geen soep. Ja, nou, bij mij wil hij altijd alleen een toetje. Bij jou nooit een toetje. Dat kind is dol op toetjes en bananenschuitje doet hij een moord voor. Nou, dan komt hij met ons tweeën, komt hij toch leuk aan drie gangen, hè? Hè? Oh, ja, nou, ja, dat is, nou, je neemt een banaan. En, nou, die snij je dan in de lengte door midden. En daar doe je jam op. Ja, het is een beetje kinderachtig toetje hoor, maar hij vindt het heerlijk. Jam en dan slagroom en daar overheen hagelslag. Ja, nee, het beste is broodpret. Ja. Wat zeg je? Ja, nou, ja, dat lijkt mij nou een onderwerp. Ik vind dat, daar moeten wij eigenlijk niet samen over praten, Barbara. Dat vind ik een beetje, nou, dat vind ik een beetje pijnlijk. Dat vind ik tegenover jou ook niet echt, nou. Nou, Barbara, ik vind dit een beetje erg intiem, hoor. Hè? Jawel, natuurlijk wel. Ja, god, dit zal ik heus niet ontkennen. Daar wil jij toch zeker niks over horen. Oh. Ja, god. Hoe is die? Nou, nee, niet dat je zegt god, maar ook niet dat je zegt... nou, laat ik het zo zeggen, ik viel er niet bij in slaap. Ja, wel erg snel. Ja, dat viel mij ook een beetje tegen. Maar ik dacht, het wordt wel beter met de tijd. Wordt niet beter met de tijd. Oh. Hè? Hoe? Doet hij dat bij jou ook? Oh, meid. En hey, Bar. Wat roept hij dan? Oh, god, bij mij ook. Ik zie het de eerste keer, hè. Ik dacht dat hij een hartaanval kreeg. Zo, ik schrok me lang. Hè? Nee. Nou, nee. Altijd hetzelfde eigenlijk wel. Ja. Nou ja, god, ik heb wel eens gezegd dat ik het fijn zou vinden als hij dit of dat deed. Ja, dat. Nee, bij mij ook niet. Ja, lullig. Terwijl wij doen voor hem wel, hè? Oh, jij niet? Oh, nou, ik nou ook niet meer. Dat is wel mooi afgelopen nou. En trouwens, ik moet hem ook helemaal niet meer zeggen. Ik kan de pot op, kom. Ik ga, hè? Dat weet ik veel. Ik zeg gewoon dat ik met hem wil trouwen, dan is hij zo weg. Nou, dat heb ik eens één keer eerder gezegd en toen heeft hij ze 3 weken niet laten zien. Ja, begrijp nou waarom. Dus. Maar, hey, Barbara. Als die niet bij mij is en hij is ook niet bij jou, waar is die dan wel? Er zal toch niks gebeurd zijn of zo? Naïef of zo, naïef? Nee, hè. En hoe heet die dan weer? Nathalie? God, hij kan wel wat aan, hè, onze Jaap. Zeg, en die Nathalie, die is 20 zeker? Nou, meid, als je Nathalie heet, dan ben je 20. Nou, dat was het dan, hè? Exit Jaap. Nee, die komt er bij mij absoluut nooit mee. Ja, god, dat moet jij weten. Ja, inderdaad, jij bent eraan gewend, ja. Maar ik er niet. En het is jouw man, en dat wist ik echt niet. En, nou, het spijt me ook allemaal heel erg. Nou, Barbara, het beste dan maar, hè? Ik weet verder ook niet zo goed wat ik zeggen moet. De sterkte ermee. Ja, dank je. Ja. Hè? Ja, dat moeten we een keer doen. Ja. Ja. Nee, dat is afgesproken. Goed. Oké. Okay. Dag.

met Anne. Oh, dag Jaap. Ja, nou nee, dat klopt ook wel hoor. Ja, ik had namelijk een heel erg lang gesprek. Ja, en dat was ook namelijk ingrijpend. Ik werd namelijk gebeld door je... Ik werd gebeld... Ik werd gebeld door een vriendin. Die had problemen. Maar daar zal ik jou niet mee lastigvallen, hoor. Nee, er is niks. Ja, natuurlijk ben ik thuis. Ik ben altijd thuis. Hè? Was je in de buurt of zo? Nee, dat is goed, hoor. Ja, natuurlijk, ik ben er toch. Hè? Ja, zeg, heb je... Moet je nog wat eten? Alleen koffie? Goh. Nee. Ja, dat is goed, hoor. Ja. Tot zo dan, hè.

Zit ik een beetje uit de microfoon te praten. Dit was deel 2, relaties met Jaap van Martine Bijl. 2 weken geleden deel 1. En nu dan, als een logische vervolg op deel 2. We gaan instrumentaal iets doen. Ik zou zeggen, pak even een instrumentje en dan gaan wij ook nog eens een keer dansen.

bent zonder naam uit Volendam, Sevilla. En ja, daar schijnt de zon, daar is het altijd lekker warm. Daar zie je dan die koperen ploeg aan de dingen gaan. En dan heb je die gouden glans. Maar er is ook nog een andere gouden glans. En dat is namelijk de glans van Golden Brown.

Heel modieus, lekker nummer. Golden Brown van de formatie The Stranglers. Die toch eigenlijk een beetje op het punk circuit zaten. Maar dit was een hele aangename uitzondering. Medio jaren 60 kwam er op de tv een Belgische tv-serie. Ja, dat is meestal als het op tv komt. Johan en de Alverman. Over de jonge Johan. En die komt in aanraking, ontmoet daar een Alverman. En die Alverman, dat is chef kassiers. En die heeft een toverfluit. En die toverfluit heet Fifafonik. Ja. Leuke serie. En ik draai deze tune wel met een speciaal tintje erachter. Speciaal verhaaltje. Dat komt dadelijk.

Ja, de tune van Johan en de Alverman, opgenomen in Bokrijk. In België, in het midden van de jaren 60. En waarom draaide ik dit nummer? Omdat vorige week overleed Rosemarie Bergmans. En Rosemarie Bergmans overleed in een leeftijd van 82 jaar. Maar Rosemarie Bergmans is niet zomaar iemand. Nee, zij speelde in die serie de Rosita de Bobadilla. De dochter van de graaf van Bobadilla. En werd in die serie ook verliefd op Johan, oftewel Frank Adenboom. En ze trouwden samen. Oh, ja. En dan hou je natuurlijk wel even je adem in. Maar goed, zij overleed dus inmiddels. En dat vond ik een goed moment om dit nog eens even voor het voetlicht te brengen. En als je dan overleden bent, dan heb je natuurlijk je laatste adem uitgeblazen. Maar als je nog wat adem over hebt, dan moet je maar eens even luisteren naar deze opname van de Cubaanse formatie Vocal Sampling.

waar huzarenstukje, want zonder één instrument is dit vocal sampling en hun versie van het nummer van de Police, Every Breath You Take. Dus dat mag best even beluisterd worden. Ik heb weer eens een bijzonderheidje, vind ik eigenlijk zelf. Een 1966.

0: U hoort, het is geen Nederlands. Nee, dat klopt. Het is de muze van Johnny Holiday, Sylvie Vartan. En in 1966 maakte ze een album. En dat heet Ballade voor een glimlach. En daarin het allemaal Nederlandstalige nummers. En dit was Het is voorbij van de single die uitkwam van die LP. Ja. We doen af en toe wat hele rare dingen. Dus dit was eigenlijk ook meteen het laatste vocale. En dan sluiten we met een heel bijzonder af. En wij gaan terug naar de jaren 90, waarin niemand minder dan Joost den Draaier het avondprogramma mocht verzorgen. En hij deed dat om te beginnen met deze melodie. En ik zeg vast bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Joost mag niet weten. En Joost mag niet eten. Tussen 6 en 7 avonds.
1: Radio SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
1: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
9: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
10: Welkom bij Crossroads. Met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
11: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era, waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland, eren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Gerel tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofden, Villain Era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti western invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Ramey gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Amerikanen bedoeld is. Will you?

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart. Oh.

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk-sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Atlee Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stap in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren. Yeah.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

Day of Rachon is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: Noorse Marlene Patterson laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through The Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On To Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Weski geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
0: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
10: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
15: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van dit tweede uur te starten.

Dan Seals brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Seals wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Keke Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden. En werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart. Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her. En Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de countrymuziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruze ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruze combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Great education to understand our statement.
11: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
12: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, it's going to be one heck of a

0: Country Bluegrass. En meer ga ik niet zeggen, Jaap. Want dan ben ik het halve uitzending al bezig om dat allemaal uit te spreken.
1: Ja, nee, dat is goed. Ja, ja, we hebben wel Bluegrass. En ik zie er twee schattige dames hier zitten. We hebben live dus.
0: Oh, dat wou jij zeggen.
1: Ja, dat brandt op mijn lippen.
0: Leuk, nee, hoor. Maar goed. Welkom, Jaap.
1: Ja, welkom, Tiebe.
0: En dan welkom, Johan, natuurlijk, voor de techniek.
1: Wat doet Peter hier?
0: Patrick is hier ook, maar die komt voor de foto's.
1: Oh.
0: En Valerie is social media, filmen en alles.
1: Kijk eens, krijg een bakje koffie van haar. Dank je wel, schat.
0: We hebben dan twee gasten. Heel. Antoinette en Kimmy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hi.
0: En we gaan jullie straks wat meer horen.
1: Maar een goede luisteraar kent Antoinette nog. Toch?
2: Maar Kimmy ook.
1: Ja, oh, daar was ik er niet bij, denk ik.
0: Ja, maar Antoinette kennen we natuurlijk al hoeveel jaar in tussentijd?
3: 30.
2: Nou, wel richting de 30. Niet helemaal de volle 30, maar...
1: Je begon zo heel jong al, hè?
2: Ja, ja,
1: dat
2: heel
1: wist
2: jong.
1: Ik, ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Maar goed, er is een hoop veranderd.
2: Een hoop veranderd. En nu zijn we de Orange Blossoms.
0: Kijk.
1: De Orange Blossoms, oh ja.
0: En dan gaan we straks over praten. En natuurlijk het leuke reisje wat jullie gemaakt hebben naar Amerika.
2: Ja? Ja.
0: En daar zijn hele spannende dingen te vertellen.
1: Oh, dat is ook leuk.
3: Ja.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja. We begonnen met Eric Church.
1: Ja, leuk. Ook omdat hij met Luke Bryan het in een album gemaakt.
0: Oh.
1: In het verleden.
0: Ja.
1: En Luke Bryan vind ik toch wel een beetje... Nou, dit is ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk.
0: Zeker, zeker.
1: Maar dat wist ik niet. Ik denk, hey, heeft ook een mooie LP gemaakt met Luke Bryan.
0: Ja.
1: Wat draaiden we ervan hem ook?
0: Drink in my hand.
1: Als het maar geen alcohol is.
0: Nee.
1: Nee, geen alcohol.
0: Ik drink melk in mijn hand.
1: Water zag ik wel.
0: Oh, kijk. Nee, maar het komt allemaal wel goed. De volgende is van jou, Jaap. Zeg het eens.
1: Oh, die is van Colleen Carter. Kennen jullie die?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Yeah. Dat is de dochter van June. Van June Carter Cash, ja. Ja, en heel op zeggen, ja, maar van Johnny Cash. Nee, die was van Carl Smit. Toch? Ja, hè? Ja. Dat is de man. Maar goed, wat zeggen we daarover, Tieme? Ja, ze is... Ik dacht dat die kleine meisje dat die klein bleven, maar ze is al 70.
0: Oh, dan ze is ze op mijn leeftijd.
1: Ja, ze zit bij jou in de buurt, dat zeker ze.
0: Zo.
1: Maar dit liedje wat ze gaat zingen, dat is in 1936 al geschreven door A.P. Carter. Bij iedereen bekend, toch?
0: Ja.
1: A.P., iedereen kent A.P. natuurlijk. Maar goed, in 1990 nam zij het schijfje op. Nu dus de dochter van June Carter Cash. Met het mooie My Dixie Darling.

0: Oh,
1: ik zit al aan de tweede kant, jongen. Ik zat
0: je
1: al
0: was even... vroeger wel een beetje slecht voor zichzelf. Wist je dat? Nee, hè?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja. Drugs, drank en zo.
2: Oh,
0: ja.
2: Rob en Rob.
0: Nooit goed voor je. Weet ik zeker. Maar goed, de andere verhaal. Bluegrass.
1: Ja, Bluegrass. Ja. We gaan naar de Kipston Brothers. En dat doen we graag natuurlijk, want die hebben een hoop leuke muziek gebracht.
0: Ontzettend leuke, ja, ja.
1: Van een album Darken Hour of uit 2003. Dat is niet zo lang geleden nog.
0: Nee, dat is een heel jong ding.
1: Ja.
0: Zeker. En weet je wat ook was? De Kipston Brothers, kijk, ze werden opgevoed op een farm ten noorden van New York. En hij was leraar en die andere broer die was koeienboer bij zijn vader. Ze hebben de hele zooi in één keer verkocht. Ze gingen naar Nashville.
1: Ja.
0: En in 2003 kwam er in één keer het nummer uit, Ring the Bell.
1: Oh, die ken ik nog wel, ja.
0: Dat was hun debuut.
1: Ja.
0: En toen was iedereen verkocht. Ze kregen gelijk een dikke platte contract. Weet ik
1: oh,
0: al.
1: Zo.
0: Maar goed.
1: Hey, maar sowieso is het een prachtig bluegrass nummer nog. Hè? Dat doen wij ook graag in onze uitzending.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar dust.
0: Ja. Hé, er zat stof op.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, zoals het gebruikelijk is, proberen we altijd de mooiste muziek te halen uit de tijd van de Bristol Sessions.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Ik ben eerlijk.
1: Ja, nee, maar goed. Dit is muziek uit de jaren 1926, 27.
2: Wel bekende nummers allemaal.
1: Ja.
2: Of tenminste, bands.
1: Ik heb pas wat gekocht, Jaap.
2: Wat dan?
1: Ik heb de box gekocht van de Bristol Sessions. 5 cd's. Een mooi dik boek.
2: Veel plezier ermee. Nee,
1: een hoop
2: nee, het is toch mooi. Nee, wat van de Carter. We beginnen toch met de Carter Family.
1: We beginnen met de Carter Family.
2: Ja, die heeft weer een nieuwe. Ja, ze leven al lang niet meer, maar ze hebben wel een remastered
1: album. Ja, ja, ja, ja.
2: En dat klinkt wel perfect, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat hoort wel niet, dat snap ik. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, en van de Carter Family draaien we dus het nummer Little Lock Cabin by the Sea.
2: Oh ja, bekend.
1: En Ernst. V. Stoneman.
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want dat deed hij met zijn familie. Oh, nee, mocht dat niet.
1: Ja.
2: Ja, leuk. Ja, dat zat in zijn oude rookstoel. En zijn kinderen speelden allemaal een instrument. Er was één dochter bij, die speelde heel goed banjo. Oké. Volgende. Oh, Jimmy Rogers, de singing cowboy.
1: Ja, ja, maar ik kan weer eens even zeggen van die Ernst. Tell mother I will meet her.
2: Oké.
1: Okay, ja. Ik weet niet waar ze dat willen doen.
2: Ik weet ook niet, misschien.
1: Gewoon gezellig erg kletsen met elkaar.
2: Een restaurantje in of zo.
1: Zou wel kunnen. Ja. En dan wat je al zei, de laatste, Jimmy Rogers. Het zijn de drie die eigenlijk de Bristol Sessions zijn begonnen. En Jimmy Rogers zingt The Soldier's Sweetheart. En we beginnen dus met de Carter Family.

0: Nou.
1: Nou ja, Aap.
0: Nee, grapje, nee. Nee, maar daar kwam het vroeger wel vandaan.
1: Dat kwam het vandaan en dat, ja, is, dat is echt een begin geweest.
0: Zeker. En zeker wat ik vind dan van de Carter Family. Ja. Ik bedoel, wat AP Carter allemaal gedaan heeft in zijn leven. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel.
0: Dat is mooi hoor. Zeker.
1: Maar goed, dat waren onze drie oude voor vandaag. En dan eentje die ken jij ook wel, Jaap. Iris Dement.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, tuurlijk ken ik die. Ja. Ja. Oh, zo'n mooie stem heeft die vrouw. Tenminste, een aparte mooie stem heeft. Zo, laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb ze live gezien in Utrecht. Tivoli.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was toen niet...
1: Nou, ze zong heel weinig eigen nummers en heel veel nummers... was dat toen uit de Japans of zoiets?
0: Nee, Russisch.
1: Of Russisch?
0: Russisch, dat was een schrijver, een boekschrijver. En daar heeft ze heel veel uitgehaald.
1: Ja.
0: En ik heb die LP ook gehoord. Ik heb wel wat van haar, maar die zou ik niet halen, nee.
1: Nee?
0: Ja, je moet ervan houden, maar daar ben ik van haar niet gewend.
1: Nee.
0: En wat ze nu gaat zingen, dat is veel mooier.
1: Nou, kijk.
0: Toch? Maar goed, ze deed dingen met John Prine, met heel wat mensen nog.
1: Maar de goede muziek is van haar wel afkomstig, vind ik.
0: Ja, ik vind het wel, ja. Ja. Er zitten mooie teksten natuurlijk.
1: Ja. Ja, het wondermooie, schone, The Shores of Jordan laten draaien van het album My Life 1994.
0: Ja, doen we.

0: van Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Dwight Yoakam.
1: Ja.
0: Understand Your Man.
1: Ja, dat is ooit geschreven, volgens mij in 1963, door Johnny Cash. Maar dat kon je wel een beetje horen.
0: Ja, daar zit wel een Johnny Cash verhaal.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed.
0: Goed,
1: ja.
0: We hebben van deze keer, deze drie maanden eigenlijk, hebben we dus het item Emmylou Harris. En daar willen we dus diverse keren wat artiesten van laten horen. En de eerste twee die zijn vanavond hier. Het leuke is, maar daar gaan we straks even over hebben, dat jullie ze ook echt ontmoet hebben. Hè, dus dat is wel heel bijzonder. Misschien maakt dat de muziek nog voor ons nog weer leuker. Dat weet ik niet. Maar ja, de Orange, of the Orange Blossoms. Het zijn Antoinette en Kimmy. En ik zeg maar deze keer er weer bij. De microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan dus starten met een liedje van Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine. En we zullen zo het verhaal vertellen. 1, 2, 3, 4.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, je
2: mag... we mogen nog een keer, hè?
1: Ja, en daar mag je gelijk ook iets over vertellen.
0: Ja. Het volgende liedje is 3 weken geleden, om precies te zijn, uitgebracht.
3: Uitgebracht, ja. Eindelijk.
0: Eindelijk, na 4 jaar tijd. Ja, en het gaat over... Nou, het is eigenlijk het eerste liedje wat Antoinette en ik samen schreven.
3: Ja.
0: 4 jaar geleden alweer. Ja. Inmiddels al weer bijna 5 jaar, denk ik.
3: Daarom is het dus eindelijk.
0: Eindelijk, ja. En ja, het gaat over realistische liefde. Liefde is niet altijd makkelijk. En ja, daar gaat het over. Dit is You and I, The Realistic Love Song.

0: zijn dit? Broer en zus.
1: Bluegrass, hè?
0: Het is bluegrass muziek, zeker. Ah, graag in ons uitzending.
1: Ja, dat is jouw smaak, dat weet ik. Ja, maar ik vind het ook leuk, hoor. Ja.
0: Maar ze zijn geboren en opgegroeid in Canada.
1: Ja, bij Canadezen, ja.
0: Zijn ze nu nog in Amerika?
1: Ja, Nashville, natuurlijk. Je moet in Nashville wezen, natuurlijk.
0: Dat moet ook eens een keer vol raken, dat Nashville, toch?
1: Dat gaat gewoon uitbreiden, denk ik.
0: Elke keer als wij wat te vertellen hebben, gaat het over Nashville, dat ze daarheen gaan.
1: Nou, kijk, want die mensen in Nashville hebben hun ontdekt natuurlijk in Canada. En ze denken, oh, hierheen komen, want daar kunnen we een platencontract van maken.
0: He? Zeker, zeker.
1: Hij moet ook denken aan de portemonnee.
0: Ja, ja, het gaat dan om het grote geld.
1: Ja, vaak wel, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, want het gaat ons om de muziek.
1: Ja, bij ons wel natuurlijk. Bij ons gaat het in het klein, daar gaat het even in het groter.
0: Ja, maar wat ze gedaan hebben, want dat was een heel bekend deuntje.
1: Ja, van de beginner van de bluegrass muziek.
0: Bill Monroe.
1: Die begon ermee, ja. En... oh ja, het staat op een album, A Gypsy, A Runaway Train. Er was meer wat van het uit, 2013.
0: Ja. Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, dan gaan we verder met...
1: popmuziek?
0: Dat ga ik jou even laten vertellen.
1: Popmuziek?
0: Ja, ja
1: nee, ik vind geen popmuziek.
0: Nee, dat zeker.
1: Nee, want er zat pedal steel als het erin.
0: Ja.
1: Toch wel? Jazeker. Nee, we hebben het over Sweetheart of the Rodeo. Uit 1968. Maar er zat onder andere, en ik noem ze niet allemaal, Chris Hillman, Roger McQueen en vele anderen... Maar op dit album kwam voor het eerst mee die Graham Parsons. Die deed dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja, die had natuurlijk een hele mooie stem. Ja, trouwens, Chris had ook een mooie stem. Ze konden allemaal wel zingen. Roger McQueen ook. Konden allemaal zingen. Maar goed. Maar ja, nou hoor je dus de Birds eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan de stem van Graham Parsons met dat mooie Hickory Wind.

0: Hey.
1: Welke pedofiel doet daar?
2: Ja, van dat was Piet Sneaky.
1: Sneaky Piet.
2: Sneaky Piet was dat, ja.
1: Ja, ja.
2: Dat pedofiel, ja. Leuk, hè?
1: Ja, dus.
2: Alleen de naam al. Stiekem met Piet.
1: Heel leuk, heel leuk. We gaan zometeen naar het laatste nummer van het eerste uur alweer. Het gaat allemaal maar door, hè?
2: Je had nog wat te melden, toch?
1: Ik had nog wel te melden, ja. Want het is... we krijgen echt elke keer krijgen we dus aan... Oh, aan de plaat. We gaan eerst de plaat drijven.
2: Oh, van dit van Marty Stewart. Nee, van Marty Robbins.
1: Nee, dit is Marty Stewart die we gaan draaien.
2: Oh ja, maar het is van Marty Robbins. Ja, natuurlijk.
1: El Paso.
2: Het grensplaatje.

0: Ja, is er eigenlijk toch wel eentje een beetje uit de oude doos, Jaap, of niet?
1: Ja, maar dat is wel mooi. Kijk, want de mooiste countrymuziek, zeg ik, is van 1965 naar 1975. En na 1975 kwam de synthesizer. Toen vond ik er niks meer aan.
0: Ja, maar bij de meeste bloeders, de meeste countrymuziek, zag geen synthesizer.
1: Nee, die hoort dat niet. Ja, later wel.
0: Oh.
1: Jawel.
0: Dan heb ik daar even niet over nagedacht.
1: Ja. Kijk, ik hou van lekkere instrumenten. Zo dobro, banjo en zo.
0: Ja. Dat,
1: echte koudere instrumenten erin. Dat vind ik leuk om te horen.
0: Ja. Hey, we gaan binnenkort weer wat krijgen.
1: Oh.
0: Zaterdag 6 juni komt er een bijzonder bezoek. James Maddock. En hij is eigenlijk wel heel erg bekend voor heel veel mensen. Want hij zat eigenlijk bij heel veel bandjes, als je dat zo bekeken hebt. De Waterboys, Pete Seeger, Levon Helm, Bruce Springsteen. Daar heeft hij allemaal mee opgetreden. En natuurlijk de support act voor Counting Crows. En dat was in Amsterdam. Toen hij daar was, heeft hij dus in AFAS Live heeft hij dat gepresenteerd of gedraaid.
1: Ja, want hij doet folk, Americana, classic pop, rock, hij doet alles.
0: Hij doet van alles. Dus dat komt dan bij ons. Leuk toch?
1: Ja, hier lijkt het.
0: Ja.
2: En alleen met gitaar?
3: Radio SMB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
15: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
16: Welcome to the second hour of Countryland.

0: vrolijk doorgaan met die mooie muziekcel. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook weer vanavond. Dus, en dat tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, ruim.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames.
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen. En dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. Gewoon de komende tijd dat we nog hebben, gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar bluegrass album Steady as the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Ah, ik zie er mensen zoveel van.
1: Een 9 to 5 nemen of zo, dat is het popnummer.
0: Ja, maar
1: dat is bekend. Wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is de stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dat kan. Dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Ja. Oh, ik was gek van hem. De storyteller, ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk, hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. Maar we hebben wel eens een keer wat over hem verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hé?
0: Maar er hebben geen programma's voor gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Als je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, laat we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken, het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog... Langs zijn huis gereden toen, want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja, voor mij was hij een hele grote, voor meerdere mensen.
0: Ja, wel, voor mij ook wel, Jaap. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: Wat, A Week in a Country Jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet van niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor.
1: Dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes, ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emmylou Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over Bill Monroe. Daar zijn ook nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken, die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: wat leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms, waar die naam?
2: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Nou, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje orange. Dus ja, en we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
2: Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Ja. Nou, hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
2: Lang leven social media.
0: Is dat echt zo gegaan?
2: Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Heb je een keer zin om af te spreken? Want we volgen elkaar echt al heel erg lang. Want de countrywereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden. Ja, het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met een soort van close leeftijdsgenoot. Toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We waren nog steeds niet uitgepraat. Dus blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
2: Ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk een aantal maanden later, met het idee van... met een berichtje van... ik heb denk ik een liedje voor je. Want ik heb een melodie in mijn hoofd. En,
1: een stuk tekst al.
2: En een stuk tekst. Laten we een keer
1: Het is
2: samen...
1: niet voor mij, ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
2: Ja, dus laten we een keer samen kijken dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen van You and I dus. Wat we net hebben gezongen. Toen dachten we van, oh wow.
1: Dat was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten... Ja, Kimmy krijgt dan kippenvel op de been. Dat is een goed teken.
2: Dat is heel bijzonder als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Maar ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
2: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview.
0: Oh.
1: En toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
2: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland. En toen dachten we van we vinden het... We hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen, jongen. Bijna
2: 20, ja.
1: Samen 50.
2: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van... het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden.
0: Ja.
2: Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Maar kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
2: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
2: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: Een album,
2: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: We schrijven er nog steeds... er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen... van welke gaan we samen... wat past mooi bij elkaar op het album... wat we gaan opnemen.
2: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Maar eerst jouw album er even nog uit.
2: Eerst mijn EP eruit. De EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of dat we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
0: Zo.
2: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want dan gebeuren altijd heel veel
1: bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja, dit is toch maar eigenlijk...
0: Ja. Nee, heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
2: Bij haar thuis.
1: Ja, we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus supermooi. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken en die vroeg aan ons van, wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
2: Nee,
1: maar...
2: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja. En wij waren haar houvast.
2: Ja, wij waren haar houvast. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld... van hallo, ik ben Kim en hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. Ja, we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
2: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier
1: bij
0: in Nederland. Ja, die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja, nou, dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn. Ja.
1: Nou, we vinden het al heel bijzonder dat...
2: Dat het ons zeg maar zo overkomt.
1: Ja.
2: We hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler. Mm-hmm. Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 3 weken geleden alweer bij Rodney Crowell geweest.
1: Ja, daar speelde
2: hij ook mee.
1: Ja.
0: Zo.
2: Ja, het is echt... die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week, mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee, en het hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Vel Story in the Station in, de drummer van Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
2: Uit Canada.
1: Uit Canada, echt. Maar ontzettend aardige man. Eamon Don.
2: Catherine.
1: Ja, Catherine. Nee, want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
2: Het is genoeg geweest.
1: Ja, we kunnen Emmylou Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf. We zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
2: Wie ken je allemaal? Dus wij al alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Oh ja, die moesten
1: ingecheckt
2: worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Hij stond ons op te wachten daar.
2: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song, I'm Not So Tough. You know that song?
0: Ja.
2: Toen dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Wij moeten gewoon naar huis. Ja. Stop!
1: Ja. We kunnen niet meer. Het is echt heel bijzonder. Ja. Allemaal, alles.
0: Ja. Ja, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orange Blossom Specials.
1: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, ja, dit is ons overkomen. We hebben eigenlijk niks.
2: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat, hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja. Het was heel bizar. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt. Ja.
0: Jullie gaan zometeen nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
2: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, maar dat doen we graag.
2: We zijn hier altijd graag. En, absoluut. We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, het wordt goed gezorgd hier. Het zijn echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applaus.
0: Dankjewel.
1: En als mensen ons live willen komen zien. We spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
2: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard. Voor het goede doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfield.
2: Ja, over twee
1: festival
2: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview. En voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel, Travis Tritt.
1: Absoluut, ja.
0: Die hebben jullie ook
1: Nee, die niet.
2: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug, dan kunnen we daar ook.
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: countryzanger Travis Tritt is dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Gordell. Kijk, die Travis Tritt, die heeft samen met Earl Scruggs ook nog, want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger, maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Aha.
1: Dat is wel leuk, want die heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, klopt. Dat is toch een beetje de uitvinder, hè?
0: Ja.
1: Van een beetje staan. Maar goed.
0: Hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat, hè?
0: Die Hot Rice.
1: Nee, ik...
0: Oh, die heb je niet.
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ik ga er niet te veel over vertellen. Want
1: nou ja, die Tim,
0: de muziek vind ik altijd veel leuk krijgen.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma de Eagles.
1: Nou.
0: Nou, ze hebben, wacht, ze hebben ook een petelstitel, want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja,
0: ja, en dat was ook een petelstitel. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon.
1: Hm.
0: Deacon Frey, en nou, ik vind het gewoon leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Vince Gill. Ja.
1: Ja. Dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live. Ja, gaan we doen.
1: Gaan weer live. En ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik microfoon.
2: Wat een eer.
1: De microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen, wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet.
2: Ja,
3: het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hit-songwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dankjewel. Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
1: Nee, het maakte zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Nou, het volgende liedje dat gaat over... Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee. Die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn. En toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten. Margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
1: Ja, niet de pizza.
0: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous. Maar ik ben echt jealous op dit nummer.
0: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
1: Absoluut.
0: Vandaag. Date Night. One, two, three.

0: Zullen we eerst even de Orange Blossoms bedanken? En,
1: in jouw geval de specials dan.
0: Ja, voor mij. Maar, ja.
1: Dankjewel. Leuk, ja.
2: Nou, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
0: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds... wij moeten de countrymuziek promoten.
1: Hooghouden.
0: Hooghouden.
1: Zeker.
0: Ja, want...
2: nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
1: Ja. We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als je eigen nummers gaat spelen... dan kijk ik er een beetje zwak hard voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
0: Ja. Goed. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken, want...
1: Waar is je wonen vlakbij, joh?
0: Ja, Mol.
1: Nee, in de betere Kersenstreek.
2: Nou, je zijn nog door de straat gereden bij Kimmy, dus...
0: Ja, we zijn twee keer volgens mij zelfs.
1: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrass-achtig.
0: Ja,
1: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
0: Ja?
1: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Nee. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al vaker over gereid? Nee, geloof het niet.
0: Misschien wel.
1: Maar goed, het album heet ook zo.
0: Oh, kijk.
1: Better Days. Het is al eentje oud hoor, 2008 of zo.
0: Ja.
1: Wat gaan we nu doen?
0: Donna Elise.
1: Wie? Oh, Trucker.
0: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk, want dat hoort ook in ons programma, hè?
1: Ja, de Trucker.
0: Trucksong.
1: Ja. Ja,
0: het komt van het album Mountain Lily.
1: Oh, van
0: 2024.
1: Van Donna Elise, ja.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Maar. Ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Of moeten mensen maar luisteren?
0: Laat ze maar luisteren, joh.
1: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: guys. I'm Donna Ulisse from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou, nou,
2: hoor je de laatste zin? Ja, met die trucker. Yeah. My life goes down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat, ja, dat weet ik ook niet.
2: God, waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kunnen we wat over zeggen. Nee.
1: Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kent me nog wel. De tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer werd toen grijs gedraaid. In,
1: oh, ik zwart.
2: Niet grijs. Oh, dat is een gezegd. Dat die, maar, no. Maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is echt echte naam, want Lobo is lekker kort en zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumbleweeds heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat nog bij mij op een of andere... Volgens mij laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee?
1: Maar allemaal nummers van de Tumbleweeds. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Okay. Nou goed. Laten we dan gaan luisteren dan. Is dat ons laatste nummer?
1: Ja,
2: wat erg. Ja. Nou ja, het gaat over een hondje, toch?
1: Hey? Oh, het zou kunnen. Ik ben
2: Me and you and... Oh,

0: Oh, de microfoon zit al klaar. Ik zat even mee te blaren, sorry.
1: Ja, heel veel luidsprekers thuis zijn nu kapot.
0: Hé, hey, ik hoor Brad Paisley niet. Loopt die al?
1: Ja, we zijn ergens halverwege ingevallen. Ik ga mensen bedanken. Ik ga Jos bedanken voor het verbeteren en aanvullen van de titels. Patrick, Valerie, Johan, Jaap, Antoinette en Kimmy. En nog meer? Nee, hè? Nee.
0: Nee, we moeten Kim zeggen.
2: Kimmy is goed.
0: Toch?
2: Ja,
0: oh,
2: ja, perfect.
0: Oh, goed. Nee, dan hebben we het goed gedaan.
1: Ja. Ja. Volgende week dan zitten we hier weer met twee oude bekenden.
0: Ach, touwtjes.
1: Touwtjes.
0: Ook gezellig.
3: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio SMB.nl.
15: Radio SMB.
3: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Naar het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerswerk.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12:00 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Son. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.